0: Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagneau, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.
2: Cinderella cut it up one time.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagneau, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

Hij stond gewoon zijn pyramid te draaien. Hij zong het lied bij ons in de Jordaan. En even later was hij naar de haaien. De tram stond even stil.

Rotterdammer doodgegaan. Hij liet zijn hondje plassen op de wallen. Zijn rikketiek was even blijven staan. En kijk, hij was al uit de koets gevallen. Daar lag hij in de regen, modder op zijn goede pak. Twee kaartjes voor Toon Hermans had hij ook nog in zijn zak. Hij was toch nog zo graag een avond naar Carré gegaan.

Er is een Amsterdammer doodgegaan. Die hoek is leeg, daar in het stam.

gaat door de straat, één is er niet meer bij. En in Carré bij Hermans, daar is ook een stoeltje vrij. Je kunt er niet omheen, je moet er even.

0: de FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagneau, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook

over.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9:00 gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.

toch blijft nog steeds een naam voor bestaan. Ja, hij was en hij bleef.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertse was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastercampagne. In de Indonesische regio Merauke in Zuid-Papua vindt het grootste ontbossingsproject ter wereld plaats. Een gebied van 2,3 miljoen hectare oerwoud, driekwart van Nederland, moet wijken voor palmolie- en suikerrietplantages. Ongeveer 40.000 lokale Papua worden onder druk gezet hun land af te staan, terwijl handhaving van de EU-ontbossingsregels moeilijk blijkt door vermenging van palmolie. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
2: En tot zover het nieuws.
3: Kanaal 40, de VEBO Ziekenomroep.

kleinste meneer is ook al verzot op mijn duiven. Hij gaat ieder zondag een keer met me mee, dan moet je ons samen zien schuiven. Die baas heeft een dochter, een duifje gelijk, zo lief en zo slank is dat blondje. En als ik haar die

Gelijk als een duiver had ik daar te wacht, want duifjes zijn niet te vertrouwen. Geen duiver laat ik op mijn duivenkop toe, mijn duifje zal ik heus

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertse was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastercampagne. In de Indonesische regio Merauke in Zuid-Papua vindt het grootste ontbossingsproject ter wereld plaats. Een gebied van 2,3 miljoen hectare oerwoud, driekwart van Nederland, moet wijken voor palmolie- en suikerrietplantages. Ongeveer 40.000 lokale Papua worden onder druk gezet hun land af te staan, terwijl handhaving van de EU-ontbossingsregels moeilijk blijkt door vermenging van palmolie. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
2: En tot zover het nieuws.
3: Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

Prins Carnaval dit jaar. Dat is gek hoor, ach de noedel, want hij doet opeens zo raar. Tja, het is gewoon een heel andere man. Nou, voor mij is het een carnavalstiran. Hij loopt de hele dag maar in dat prinselijk gewaad. En dan zet hij weer die muts op en dan vraag je hoe het staat. Nou, dan zeg ik maar, het staat geweldig goed.

Ja, ik ging liever naar de film, maar dat vindt mijn moeder saai. Ik moet de eiers klutsen, want ze bakt weer eens een vlaai. Ja, daar heb ik ook geen enkele steun meer aan. Die zegt, ja kind, jouw vader, dat is mijn man.

heb ook een vaste vriend. Een leuke vent, wel wat petits. Maar carnaval, dat maakt van hem een wild verscheurend beest. Nou, hij is omstreeks die tijd echt niet normaal. En hij bezigt dan ook dikwijls literlijke taal. Tja, ik zie hem hele dagen niet. Hij gaat gewoon op stap. En elke morgen lig hij snurkend onderaan de trap. Die jongen maakt me vreselijk nerveus.

nacht kleurt grijs, de dag breekt aan. De wind die waait, ik hoor jouw naam. En langzaam kom ik bij, ik mis jou. Mis jij mij? Het daglicht schreeuwt, ik ben verdoofd. Een wervelstorm raast door mijn hoofd. Toch is het stil naast mij. Ik mis jou. Mis jij mij?

naartoe. Ik mis jou. Ik mis jou. Ik zie jou in een droom voor mij. Er staat een ander aan jouw zij. En langzaam breekt het beeld in mij. Ik mis jou.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een 24-jarige Amsterdammer is deze maand opgepakt in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, die verantwoordelijk wordt gehouden voor hacks bij Canvas, Odido, Pornhub, Salesforce en Ticketmaster. De verdachte, vermoedelijk Pepijn van der S, wordt vandaag voorgeleid in Rotterdam. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor hacken en afpersen. OpenAI lanceert het AI-model GPT 6.1 Astra niet op het geplande moment begin oktober vanwege veiligheidszorgen. Saatchi Jain, verantwoordelijk voor veiligheid bij OpenAI, bevestigde tegenover CNBC dat het model niet voldoet aan vereisten rondom grenzen, bevoegdheden en transparante terugkoppeling naar gebruikers over uitgevoerd werk. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertsen was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
2: En tot zover het nieuws.

0: En met de muziek van Albert West, Love is Sweeter Than Wine, zeg ik hem wel gemeend. Goedenavond.
1: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.
0: Ja, die hadden we net nog eventjes niet gehoord, want die wou eventjes niet helemaal starten.
2: Goedenavond.
0: Maar goed, in ieder geval leuk dat u erbij bent, want het programma heet Los Verband. Mijn naam is Leo en we hebben natuurlijk weer 3 onderdelen om ermee te beginnen. Nederlandstalig, ons artiest vanavond en Middle of the Road muziek. Laat maar heel snel van start gaan. En voor de eerste gaan we maar eens even een lekker stukje terug in de tijd, naar de jaren 70. Misschien wel het mooiste nummer van Peter Koelewijn, de KL204, Als ik God was.

0: Peter Koelewijn is natuurlijk in de jaren 60 bekend geworden met het nummer Kom van het dak af. Maar daarna heeft hij zeker al wel wat andere hits ook gescoord. Maar zelf vind ik dit eigenlijk wel de mooiste. KL204, Als ik God was. En hij was natuurlijk gewoon een producent, een radio-dj. En hij heeft natuurlijk ook heel veel geproduceerd voor andere artiesten.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En net waren we even een klein beetje in de jaren 70. Weet je wat, we gaan nog een beetje verder terug in de tijd naar de jaren 60. Met Teddy Scholten, een beetje.
2: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik.

0: Heerlijk is het natuurlijk, die muziek van Teddy Scholten uit de jaren 60 een beetje. En ja, dit nummer heeft dus ook gewonnen het Eurovisie Songfestival. En heeft daarna ook nog allerlei andere vertalingen gehad. Onder in het Frans, een petit peu. In het Duits, zo eerlijk. In het Italiaans, un poco. En in het Zweeds, un veren. Dus wat dat betreft, als je nog een beetje op zoek bent naar een Franse vertaling bijvoorbeeld. Of een Duitse, dan moet die te vinden zijn.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Zieken op roep.
0: En dan maak ik me gelijk een sprong naar de hitparade van vandaag. En dat is gelijk alweer heel anders. Ray en Bier, hier is Glibberen.
3: En ik heb altijd van je gehouden.

0: Glibberen.
1: Die was goed.
2: Nou, zeker, die was zeker goed. Ray en Bieren was dat. En het nummer Glibberen.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
2: En we gaan door met muziek. Afkomst van Marianne Weber. Geboren in 1955 in Utrecht. Staat bekend als een Nederlandse zangeres. Ooit een groot fan geweest van de zangeres zonder naam. Maar ze is in 2022 wel een beetje opgehouden met zingen. Schrijf me nooit geen mooie brief.

0: Marianne Weber. Schrijf me nooit geen mooie brieven meer. En dan staat hier dat het afkomstig is uit het jaar 2002. Dus dat nemen we maar even aan. Maar spreek ik een hele grote hit gehad. Dat was natuurlijk De Regenboog.
1: Dit is de Flevo.
2: Zeker nog op.
0: Weet je wat, we gaan eens even terug in de tijd maar weer eens. Met ZZ en de Maskers. Ik heb genoeg van jou.

We gaan naar de jaren 60 en dat met ZZ en Damascus. En ik heb genoeg van jou. Had ik wat moeten horen. Maar goed, dat horen we even niet. Ga gewoon maar door met de muziek. Voor de volgende gaan we maar eens even mee naar de hitparades van vandaag. En dat gaan we doen samen met Henk Dissel. Hier is Janssen.

En dat is dus Henk Dissel, dus een lekkere vrolijke plaat, Jansen. We blijven nog even een klein beetje in de vrolijkheid. En voor deze gaan we weer even heel wat juistjes terug in de tijd. Want ja, wat dat betreft, de tijd gaat snel. Koos Alberts, Zijn het je ogen?

eerlijk gezegd, ik kende de plaat eigenlijk helemaal niet van Jacques Herp. Maar natuurlijk is hij vrolijk en leuk. En ik heb de zomer meegebracht. Nou ja, als je dan naar buiten kijkt, dan ben ik bang dat dat hem niet helemaal gelukt is. Maar goed, het is precies 8:30. Tijd voor onze artiest van de avond. En dat is Albert Wester. Ik ga 3 nummers van hem draaien. Om te beginnen met Ginny Come Lately.

onze artiest vanavond, Albert West, Tel Laura Lover. En hij werd geboren als Albertus Petrus Hendrikus Gerardus Westerlaken. En hij was dus een zanger, een muziekproducent, een televisiepresentator, een componist en natuurlijk ook gewoon een muzikant. Hij werd in ieder geval geboren in een katholiek gezin met 9 kinderen. En naast de lagere school bezocht hij het Sint Angelus Mulo in ´s-Hertogenbosch. Als Albert Westerlaken werd hij in 1963 op 14-jarige leeftijd zanger van de Brabantse dansorkest The Shuffles. En in 69-70 scoorde hij de band zijn grootste hit Shalala, I Need You. Het lied stond 19 weken in de Nederlandse top 40 en wereldwijd werden er 5 miljoen singles van verkocht. Bitter Tears werd zijn tweede hit met The Shuffles en in 1971 werden 5 singles uitgebracht die allemaal ook een hit werden. In 1973 verliet hij de groep om als Albert West een solo carrière te starten. En in mei van dat jaar werd zijn single Genie Come Lately, en dat is een cover van Brian Hyland, een hit in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. En in Oostenrijk was het 3 maanden lang nummer 1. Hiermee startte hij zijn solo carrière die vooral gekenmerkt werd door het covers van ballads uit de jaren 60. Nou, zo ook net dit nummer Tel Laura I Love Her. En het nummer wat we zo direct gaan draaien, Put Your Head On Your Shoulder. Nou ja, het verhaal gaat natuurlijk heel lang door, maar het eindigt eigenlijk op 4 juni 2015. Want toen overleed hij in Rosmalen. Toen woonde hij daar op 65-jarige leeftijd na een week op de intensive care te hebben gelegen als gevolg van een aanrijding in Marekessel moet ik zeggen, met zijn revalidatie-driewieler. Hij was in botsing gekomen met een wielrenner en had daarbij het letsel opgenomen. En de middag stond aanvankelijk een afspraak op de agenda voor een nieuwe cd. En de uitvaartdienst werd op 12 juni 2015 dus gehouden in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. En diezelfde dag werd hij dus begraven op de gemeentelijke begraafplaats in Rosmalen. Ja, dat is dus een beetje het trieste einde van Albert West. Maar goed, hij heeft wel hele mooie hits gemaakt. Waaronder natuurlijk heel veel nummers die eerder in de jaren 60 te horen waren. Zo ook misschien wel deze. Albert West dus met Put Your Head On My Shoulder.

0: zogezegd het trieste einde dus eigenlijk van Albert West, overleden in het jaar 2015. En dit was een hit uit het jaar 1973. Put your hand on head on my shoulder.
1: Flevo, ziek en omroep.
0: Goed, we hebben nog zo'n 20 minuten te gaan en die gaan we besteden aan de middel of de rood muziek. Maar voor het eerst gaan we richting hitparade met Taylor Swift. Hier is Patient Zero.

0: En dat was natuurlijk even een kijkje nemen in dit parade. En dat met de nieuwste van Taylor Swift, Patient Zero. En vandaag kwam het nieuws af dat ze de meest bekroonde artiest was ooit bij de VMA's. En dat is natuurlijk een of andere televisieprogramma natuurlijk van de MTV. Want natuurlijk vroeger ook veel te bezien was op de Nederlandse televisie.
1: De beste mix op je radio.
0: En natuurlijk ook bij de Flevo Ziekenomroep op de maandagavond. We gaan eens even terug naar het jaar 1962 samen met Elvis Presley. Return to 7.

0: Een stuk heerlijke muziek afkomstig van The King, Elvis Presley, Return to Sender.
1: Dit is de Flevo.
2: Zieken omroep.
0: En voor de volgende, 1989, ook weer een tijdje terug. Tina Turner, hier is de best.

0: En muziek afkomst van Tina Turner dus. En Simply the Best. En ja, dat mag zij wel van zichzelf zeggen.
1: Goedenavond.
2: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Ziekenomroep.
0: En ondertussen is het al 10 minuten voor 9 geworden. En weet je wat, we gaan eens even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag. Daar vond ik een nieuwe plaat van Douwe Bob. En toen dacht ik zo van, die klinkt best wel mooi. Laten we daar eens naar gaan luisteren. The Note to Shelf. I can still

0: vindt u ervan? Ik vind hem wel een mooi nummer. Van de oude Bob. De VND-praters van vandaag. Note to self.
1: De beste mix op je radio. Altijd dichtbij.
0: En voor de volgende gaan we weer eens even een lekker stukje terug in de tijd. Naar de jaren 70. En dat natuurlijk met de Carpenters. Met natuurlijk de prachtige stem van Karen Carpenter. Top of the world.

0: En toen met de prachtige stem van Karen Carpenters waren dat dus de Carpenters en Top of the World uit het jaar 1973.
1: Blijf als ik kom, Rob.
0: Goed, ik heb nog één plaatje voor u. En dan gaan we op naar het nieuws van 9 uur. En zo direct na 9 uur komen we natuurlijk nog één keer terug met onze artiest vanavond, Albert West. En gaan daarna verder met country muziek, wat klassiek straks en ook nog wat easy listening. Ik heb nog één plaatje dus en dat is deze uit het jaar 1994 van The Ace of Base. Hier is

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Voor de kust van Puerto Rico kapseisde een boot met ongeveer 60 opvarenden, waarbij zeker 2 mensen omkwamen en 40 anderen werden gered. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot sloeg om na een vechtpartij met een kapmes. De drenkelingen dreven meer dan 12 uur bij het onbewoonde eiland Mona. Staatssecretaris Judith Thiele noemt het schrikbarend dat 15,8% van de Nederlanders het gerechtvaardigd vindt dat een man zijn vrouw slaat. Onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg toont een dalende trend. Nederland zakte op de wereldranglijst emancipatie van plek 28 naar plek 46. Een 24-jarige Amsterdammer is deze maand opgepakt in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, die verantwoordelijk wordt gehouden voor hacks bij Canvas, Odido, Pornhub, Salesforce en Ticketmaster. De verdachte, vermoedelijk Pepijn van der S, wordt vandaag voorgeleid in Rotterdam. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor hacken en afpersen. OpenAI lanceert het AI-model GPT 6.1 Astra niet op het geplande moment begin oktober vanwege veiligheidszorgen. Saatchi Jain, verantwoordelijk voor veiligheid bij OpenAI, bevestigde tegenover CNBC dat het model niet voldoet aan vereisten rondom grenzen, bevoegdheden en transparante terugkoppeling naar gebruikers over uitgevoerd werk. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: En voor de vijfde keer was dat Albert Westen. En dit keer dus nog even met het nummer Girls and Cadillac.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Leo en ik ben erbij tot aan 10 uur. En we hebben in het programma los, want nog 3 onderdelen. Country, klassiek en easy listening. En die country plaatjes, vanavond komen ze weer een beetje uit het heden. Vorige week had ik al plaatjes uit het verleden gedraaid, dus ik denk zo van, weet je wat, vanavond weer uit het heden. Zoals deze van Jacob Wilson, Sunshine and Summer.
2: Yeah,

0: Heerlijke bluegrass country muziek en dat van Jacob Wilson, Sunshine and Summer.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En ja, de country muziek bestaat tegenwoordig uit allerlei soorten. Wat dat betreft is het wel wat lastig aan elkaar te houden. Vaak is het ook een beetje rock, zoals deze van Mark Powell, Beer Friends. I got somebody.

0: En dat is altijd wel weer een beetje typisch natuurlijk. De country muziek van tegenwoordig. En dit is bijvoorbeeld de Bear Friends, wat gezongen wordt door Mike Powell. En die wordt hier aangekondigd als de echte real country artiest uit Texas.
1: U luistert naar de Flevo. Zieken omroep.
0: En dan hoor je dit. Ja, dit staat dus ook in de map met country muziek. Ja, en dit is voor mij toch een beetje disco muziek. Het zou net zo makkelijk in de hitparade kunnen staan. Een band met zijn naam de Wreck.

0: gezegd een nummer wat zeker niet zou misstaan in de hitparades van vandaag. The Ragtops en Taking the Tea.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Nou, weet je wat, we gaan weer gauw verder met toch wel wat meer echte countrymuziek. Ach, gewoon wat viooltjes in zitten.

0: Dat is Tyler Nansen, de Oklahoma Home. En Tyler Nansen heet eigenlijk Charles Tyler Lee Nansen. Is van 2003. Oftewel, hij is pas 23 jaar oud.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: En het volgende nummer, ja, dat heb ik eigenlijk al vaker gedraaid. Het is gewoon een ontzettend vrolijk nummer. En ook een beetje bluegrass. En het wordt gespeeld door Carson Peters en The Iron Mountain. En ze swingen dan ook samen The Walking Back to Georgia.

lekkere vrolijke bluegrass muziek. En dan dat van Carson Peters en die Iron Mountain. Walking Back to Georgia. En we gaan gewoon lekker door met country muziek nog even tot aan 9:30. Want dan hebben we natuurlijk nog wat klassiek en straks ook nog wat easy listening. En ook deze heb ik wel eens wat eerder gedraaid. En is eigenlijk ook best wel een leuk wijsje. Dat gezongen en gespeeld wordt door Shelley Lawson en is genaamd Grandma's Window.

0: said to me.
1: En dat was een nummer gezongen door Shelley Lawson. Grandma's Window. Ja, en als je nou op zoek gaat naar Shelley Lawson, dan kom je eigenlijk een heleboel Shelley Lawsons tegen. Dus waarschijnlijk niet de goeie.
2: Flevo's, je kunt omroep.
1: Dan gewoon nog even rustig door. Ik denk nog twee plaatjes voordat we verder gaan met klassiek. En deze is afkomstig van Carrie Calloway. Die genaamd is Smoke and Mirrors.

0: toch best wel een lekker nummer van Carrie Calloway. Smoke and Mirrors.
1: Goedenavond.
0: En natuurlijk, zo richten we natuurlijk aandacht voor. Ja, een beetje klassiek.
1: Muziek,
0: er is nog even Aaron Watson en Hartley Friends, Barely Lovers.
2: Hart.

was een stukje muziek gezongen door Aaron Watson. Hardly friends, barely lovers. Goed, het is bijna 9:30, tijd voor de klassieke muziek. En ik ben een beetje aan het zoeken geweest. Ik vond er niet heel erg snel iets. Dus ik hoop dat ik wat ik gevonden heb, dat het nog een beetje de moeite waard is. Het wordt namelijk gespeeld door Pauline Oostenrijk. Het is namelijk een stuk van Vivaldi. Concerto in F voor oboe, en, oftewel voor de hobo. En dat is Strings and Continuo.

0: natuurlijk onmiskenbaar een compositie van Antonio Vivaldi, concerto in F voor hobo, strings en continuo. En dat werd dus gespeeld door Pauline Oostenrijk. En dat is dus een hobo-speler, zal ik maar even zeggen, hoe noem je dat? En die is in ieder geval geboren in 1967 en heeft onder andere gespeeld bij het Residentieorkest in Den Haag. En nog veel meer. Met echte liefhebber van klassieke muziek? Ja, luister dan op de zondagmorgen dan tussen 10 en 12. Dan zit collega Harry Oberendorf op deze stoel. En buiten natuurlijk dat hij mooie stukjes afspeelt, weet hij er altijd een heleboel bij te vertellen.
1: Flevol Ziekomroep.
0: Goed, wij zijn toegekomen aan ons laatste onderdeel. En dat zijn de easy listening muziek. En dat zijn zeg maar de plaatjes die je graag zou willen horen voordat je gaat slapen. En voor de eerste, kijk maar eens even lekker ver terug in de tijd. Naar de jaren 60 met Percy Sledge. Warm and Tender Love.

0: Zelf vind ik het altijd heerlijk om terug te gaan in de tijd. En met name naar de jaren 60. En zeker met dit soort muziek. Percy Sledge, Warm and Tender Love.
1: U luistert naar de Flevo-Ziekenomroep. Met easy listening muziek.
0: En we gaan dat zeker nog even doen. En bij het volgende. Dan is het net of ik me in een soort van film begeef. Iets romantisch. Sluit je ogen en geniet van de muziek van Robert Goulet. En een nummer wat genaamd is I Wish You Love.
2: Goodbye. No use leading with our chins.

in the spring to give your heart a song to sing, and then a kiss.

I wish you health and more than wealth.

0: Dit was een nummer uitgevoerd door Robert Gérard Coulet, zoals dat dan officieel heet. Het was eigenlijk een Frans-Canadees. En hij zong voor ons I Wish You Love.
1: De beste mix op je radio. Altijd dichtbij.
0: We blijven nog een beetje in de viooltjes hangen. En ook voor deze gaan we terug in de tijd met Dusty Springfield. If you go away.

0: Terwijl If You Go Away.
1: Please don't go away.
0: En dat in de uitvoering van Dusty Springfield. En die stond er ook wel een beetje bekend als The Queen of the White Soul. En ik heb nog een paar violen gevonden. Ja, het is echt een beetje een kippenvel momentje. Want ja, dit is eigenlijk wel weer zo'n hele mooie. En ik hoop dat u dat ook een klein beetje vindt. Harry Nilsson, I wonder who's kissing her now.

0: een stukje muziek en dat gezongen door Harry Nilsson. And I wonder who's kissing her now.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En de volgende heeft misschien wel een klein beetje vertaling nodig. En als ik daar dan van maak, voor de liefde van een vrouw. En we vertalen het dan naar het Spaans, dan wordt het Por el amor de una mujer. Oftewel, het wordt gezongen door Los Panchos.

is muziek afkomstig van Los Panchos. Por el amor de una mujer. We zijn nog altijd een beetje bezig met easy listening muziek. En wat dat betreft heb ik nog zo'n 10 minuutjes te gaan. En die wil ik natuurlijk heel mooi gaan opvullen. En voor deze gaan we eens een beetje naar het eind van de jaren 60, begin van de jaren 70. Want toen was hij heel erg bekend. En ook heel erg beroemd en had ook heel veel hits. En ik heb het over niemand anders dan Neil Diamond. En een van die hits die hij was deze Lady O.

0: Muziek afkomst van Neil Diamond, Lady O. En anno nu, hij maakt nog steeds muziek, ondanks zijn ondertussen behoorlijke leeftijd.
1: De beste mix op je radio.
0: Dat is natuurlijk nog altijd de flavorzieke nummer op. En we zijn nog altijd bezig met easy listening. En ja, ik heb nog zo'n 2 plaatjes te gaan. Als ik een beetje naar de klok kijk. Nou ja, we gaan in ieder geval ons best doen. Zoals deze met Kokomo. A little bit further away.

En tot zover even de Kokomo dus en A Little Bit Further Away. A little bit further. A little bit further. Dat is ons bijna laatste plaatje. Ik ga nog even vertellen wat we morgen gaan doen natuurlijk. Want vanaf 8 uur wordt dit programma nog een keer herhaald. En vanaf 10 uur dan zit collega Harry Oberendorf op deze stoel. Die gaat het dan nog een keer een herhaling doen van zijn Flevo Klassiek van de afgelopen zondag. Vanaf 2 uur natuurlijk ook weer luisteren naar Fred's Music Mix. Met natuurlijk Fred en Aard. En natuurlijk s'avonds Jan en Truus en Herma. En een pleister op de wonden tussen 8 en 10. Ik ga nu verlaten. Ik wens je natuurlijk heel veel beterschap. Probeer straks lekker te slapen. En we gaan eruit met de Brothers voor. Try to remember.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Veilig Thuis heeft de chatfunctie uitgebreid naar 24/7 beschikbaarheid, een maand geleden al stil ingevoerd. In augustus voegen daardoor 3 keer zoveel mensen advies via chat als een jaar eerder. De chat helpt meldingen te filteren, zodat Veilig Thuis sneller onderzoek kan doen naar de jaarlijks 136.000 binnengekomen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vannacht brak een grote brand uit in een appartementencomplex in Apeldoorn, voornamelijk bewoond door ouderen. Ongeveer 30 appartementen werden ontruimd. Iets na 3 uur kreeg de brandweer de brand onder controle. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar verklaard. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn 164 mensen gearresteerd en 27 mensen gewond geraakt, waaronder 12 scholieren, 12 veiligheidsdienstmedewerkers en 3 schoolmedewerkers. 1 scholier raakte gewond door zoutzuur. Premier Le Cornu veroordeelde het geweld en beschuldigt partij France Insoumise van het aanwakkeren van de protesten. Voor de kust van Puerto Rico kapseisde een boot met ongeveer 60 opvarenden, waarbij zeker 2 mensen omkwamen en 40 anderen werden gered. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot sloeg om na een vechtpartij met een kapmes. De drenkelingen dreven meer dan 12 uur bij het onbewoonde eiland Mona. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tieman benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Denk daarbij aan extra waterbergingen en gebruik van gezuiverd rioolwater. Nederland eist dat honderden miljarden worden geschrapt van de aankomende EU-begroting voor de periode 2028 tot 2034. Gaat dat niet gebeuren, dan stemt Nederland niet in met een akkoord voor eind dit jaar. Samen met 5 andere landen heeft Nederland dit in een brief benadrukt. EU-voorzitter Antonio Costa bezoekt premier Rob Jetten op 9 oktober om over de begroting te spreken. Veilig Thuis heeft de chatfunctie uitgebreid naar 24/7 beschikbaarheid, een maand geleden al stil ingevoerd. In augustus vroegen daardoor 3 keer zoveel mensen advies via chat als een jaar eerder. De chat helpt meldingen te filteren, zodat Veilig Thuis sneller onderzoek kan doen naar de jaarlijks 136.000 binnengekomen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vannacht brak een grote brand uit in een appartementencomplex in Apeldoorn, voornamelijk bewoond door ouderen. Ongeveer 30 appartementen werden ontruimd. Iets na 3 uur kreeg de brandweer de brand onder controle. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar verklaard. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Ja, welkom terug, dames en heren, bij dit tweede uur van dit live programma Flevo's onder ochtendklassiek van de Flevo Zieke Omroep. En ik opende met het trompetconcert in S Groot, de Catalogus Hoboken, hoofdstuk 7, afdeling E, nummer 1. Zo, dan weet u het. Ik liet u alle drie de deeltjes horen, Allegro, Andante en Allegro, uitgevoerd door Maurice André, de Franse stertrompetist. En Maurice werd begeleid door het Londens Philharmonisch Orkest onder leiding van Jesus López Cobos. Dan afgelopen zondag, dames en heren, 20 september, had ik het genoegen om in het muziektheater in Amsterdam, de Stopera, twee opera's te horen. Namelijk Pagliacci, Pallias, van Ruggiero Leoncavallo en van Pietro Mascagni zijn Cavalleria Rusticana, boereneer. En in Pallias speelt de clown Canio in de stukken van zijn rondreis en theatergezelschap altijd de bedrogen echtgenoot, maar hij wordt ook in het echte leven bedrogen door zijn vrouw en tegenspeelster Nedda, die een geheime relatie op nahoudt. Tijdens zijn voorstelling lopen spel en werkelijkheid steeds verder door elkaar met fatale gevolgen. Canio, razend van jaloezie, steekt Nedda dood. Werkelijk. En de opera opent met van een andere hoofdrolspeler in de komedie die Canio met de zijne opgevoed. Ze zijn rondreizende comedianten. Speelt hij Taddeo. En Canio die kondigt de voorstelling aan. U hoort een inleiding en dan zingt Canio, die verschijnt voor de coulissen en zegt dan: Si può, si può. Mag ik? Dames en heren, ik ben de proloog. En dan vertelt hij dat de tranen die ze plengen, die zijn geveinsd. En schrikt u niet van onze smarten en kwellingen. En neemt u ons niet zozeer ons schamelijk narrenpak als onze ziel in ogenschouw, want wij zijn mensen van vlees en bloed en net als u ademen we de lucht in van deze verweeste wereld. En de opzet heb ik u verteld, luistert u nu hoe het zich ontrolt. Vooruit, laten we beginnen. Deze openingfragmenten laat ik u horen in een uitvoering van het niemand minder dan het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam onder leiding van Ricardo Chailly. En Tonio, de bariton, is Carlos Alvarez. We openen met de Pallias.

Ja, dat was Carlo Alvarez met de introductie tot de paljas van Ruggiero Leoncavallo. En hij werd begeleid door het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam onder leiding van Ricardo Chailly. En afgelopen zondag was het tweede stuk werd gespeeld, was de Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni. Ze worden vaak samen uitgevoerd op één avond in de operahuizen, omdat de Cavalleria Rusticana duurt ietsjes meer dan een uur en de Paljas duurt iets minder dan een uur. Dus dan heb je een fraai programma. En van de Cavalleria Rusticana, dat is de vrouwelijke hoofdpersoon Santuzza, komt erachter dat Turiddu, de man van wie ze houdt, een verhouding heeft met Lola. Uit jaloezie onthult zijn Alfio, de man van Lola, dat zijn vrouw een affaire heeft met Turiddu. En Alfio draagt Turiddu uit tot een duel en doodt hem. Het is een verismo, dit is een verismo-opera, net als de Paljas. Echte mensen, zal ik maar zeggen, en echte situaties worden uitgebeeld. U hoort als Turiddu in deze opname die ik laat horen niemand minder dan Placido Domingo. En hij wordt begeleid door het Nationale Philharmonisch Orkest onder leiding van James Levine. En ik moet even instellen in... Even zien. Ja. Goed. Cavalleria Rusticana. En, neem niet kwalijk. U hoort eerst een prelude tot het stuk. En dan zingt Turiddu, dus Placido Domingo, O Lola Cai di Lati la Camina. O Lola, met je melkwitte nachthemd, je bent blank en rood als een kers. Lachend kom je voor het raam staan. Gelukkig degene die jou voor het eerst mocht kussen, dat was Turiddu. Je drempel is met bloed besmeurd, maar het geeft niet als ik word vermoord. Als ik om jou sterf en naar het paradijs ga en jij bent er niet, dan verdwijn ik weer. En Turiddu zingt dit vanaf de rand van het dorp uit de boomgaat. En in de opera is dit dus achter het toneel. De Cavalleria Rusticana.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. In het afgelopen jaar hebben 100.000 studenten uit Nederland en België een gratis digitaal abonnement afgesloten via DPG Media. Het abonnement, beschikbaar voor studenten tussen 16 en 25 jaar, geeft toegang tot titels zoals De Volkskrant, Trouw, Het Parool en De Morgen. Camilla Leupen noemt het een heel goed begin. Na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tieman benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Denk daarbij aan extra waterbergingen en gebruik van gezuiverd rioolwater. Nederland eist dat honderden miljarden worden geschrapt van de aankomende EU-begroting voor de periode 2028 tot 2034. Gaat dat niet gebeuren, dan stemt Nederland niet in met een akkoord voor eind dit jaar. Samen met 5 andere landen heeft Nederland dit in een brief benadrukt. EU-voorzitter Antonio Costa bezoekt premier Rob Jetten op 9 oktober om over de begroting te spreken. En dan tot slot het weer. Vanmiddag draait de wind naar het zuidoosten en stroomt warme lucht binnen. Het wordt uitzonderlijk warm, met maxima rond 25 graden in het midden en westen. In het zuidoosten stijgt de temperatuur naar 26 tot 28 graden, met mogelijk lokale uitschieters. En tot zover het nieuws.

0: lopen in cirkels. Ik wil alleen een lege weg. Als een canvas onbeschilderd. Met woorden nooit gezegd. Geen valkuil vol herinneringen over wat ik heb gelaten, gelogen of gedaan. Ik wil alleen nog maar geloven en elke dag opnieuw bestaan.
1: Wacht niet om te vieren, wacht niet om te vechten voor alles wat je

plan. 100 mijlen verderop, aan de horizon te wachten. Schijnend vanaf de top, ben al lang niet daar waar ik wil zijn. Zeg ik mezelf nog steeds, de grootste valkuil ooit, met leugens eroverheen. Hoe vaak zie ik de zon echt, hoe echt voel ik de regen. Terwijl ik van alles zeg, ben ik ergens anders onderweg. Maar

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Hongarije heeft een voormalige minister van Cultuur aangehouden op verdenking van verduistering. Balázs Hanko zou als minister betrokken zijn geweest bij het verkeerd besteden van geld uit een nationaal cultuurfonds. Hij ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Het parlement had gisteren al zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou bijvoorbeeld een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. En na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Thiemann benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit moeten verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Mogelijke maatregelen zijn onder andere extra waterbergingen. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo. Zieke!

nog meer gegeten hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Op de westelijke Jordaan-oever zijn 3 agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Bij een rechtbank op Fiji is bijna 40 kilo cocaïne verdwenen die als bewijsmateriaal was opgeslagen. Volgens lokale media zijn de overgebleven cocaïneblokken deels gevuld met meel. De politie onderzoekt de zaak. 7 van de 39 blokken werden vermist. De cocaïne had een waarde van ruim 26 miljoen euro. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou bijvoorbeeld een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Het is weer dinsdagmiddag, dus tijd voor de volle 2 uur lekkere muziek met Aart en Fred in Fred's Music Mix. Wij zijn live vanuit onze studio in het ziekenhuis voor de Flevoziekenomroep.

0: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: We boven het Blue Oyster Cult.
1: Ja, dat is een echte 60er jaren band, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Maar bij echte muziek, want toen ik hem aan het selecteren was, denk ik, ja, dat is weer zo'n typische arbeidsvitamineplaat.
0: Ja.
1: Hoe ouder, hoe mooier.
0: Yes.
1: Trouwens, net even op het nieuws was over die cocaïne.
0: Ja.
1: Dat is een goede mededeling voor ze. Het steekwagentje is weer gevonden.
0: Ja. Een nacht van Cadans. Dat is onze tekstschrijver Frans Bakker. Ik had er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Jij?
1: Van Cadans wel, ja.
0: Cadans wel.
1: Cadans.
0: In het donker was een hit en dagen dat ik je vergeet.
1: Ja,
0: maar dit is van de album Blik op Oneindig. Een nacht.
1: Cadans.

0: Ja, mooi Nederlands nummer, hè?
1: Eén nacht.
0: Kalans.
2: Maar dit is toch, het spreekwoord is toch, één nacht maakt toch geen zomer. Het is toch, één zwaluw maakt toch geen zomer. Iedere keer wordt dat veranderd. Eén vinger in de dijk maakt nog geen overstroming.
0: Nee.
2: Ja,
0: alleen het enige wat altijd hetzelfde gebleven is Bartje, die bidt niet voor Bruinboon.
2: Ja.
0: Dat blijft hetzelfde.
2: Ja, daar moet je voor naar Drenthe.
0: Ja, treat her like a lady. Cornelius Brothers and Sister Rose. Dat is een familiegroep uit Florida, hè?
2: Oh.
0: Ken je die niet?
2: Nou, ja, jij ook niet.
0: Jawel, Cornelius, die heeft het zelf geschreven.
2: Ik ken Cornelius alleen maar van
0: Eddie?
2: Clap for the Wolfman, weet je wel?
0: Maar ja,
2: Guess who? Hey, Cornelius!
0: Ja, nee. Dat is deze, Eddie.
2: Is dat deze Cornelius?
0: Eddie Cornelius.
2: Okay.
0: Behandel een vrouw met respect.

0: cover van deze vocalen.
1: Ja, hè? Is mooi, hè? Lekker nummer. Een beetje soul, soul-achtig, soul-single.
0: Ja. De volgende, die van The Cure, toen werkte ik bij Polydor. Mm-hmm. En toen kwamen de heren van The Cure uit Engeland kwamen over voor Top Op. Even ontmoet in de studio van de Avro. En toen zag ik die Robert Smith voor het eerst. Ik heb trouwens afgelopen zomer ook van een concert gezien. En dacht even dat het Pinkpop was. Mm-hmm. Nou, vond ik een beetje sneu, maar oké. Okay. Toen was The Cure in Nederland. En toen dacht ik, nou, die is tijdens het lippenstift is hij over de verkeersdrempel gereden. Zijn hele gezicht zat onder, man. Maar dat schijnt ook zo te horen. Dat was toen cult.
1: Friday. Robert Smith, die schreef het met vrijdag. Als bevrijdend hoogtepunt, hè?
0: Ja. Sorry. Friday on My Mind van de Easy Beats, dat gaat er ook over, hè?
1: Ja.
0: Is altijd,
1: Als je het goed luistert, zit een nauwkeurig studiowerk, hoor. Want de opname die werd iets versneld afgespeeld.
0: Oh. Ik ga erop letten.
1: Ja. Friday?
0: Ja. Oh, I'm in love, ja. Yeah.

0: Aard, als je nou aan een van de bekendste Nederlandstalige meezingers denkt,
1: ja,
0: waar denk je dan?
1: Meezingers? Dat komt van het dak af.
0: Ja, dat is er één. Nou, uit de jaren 90.
1: Ja.
0: Nog een keer.
1: Kedenkeding?
0: Ja, per spoor.
1: En weet je waarom de kedenk? Wanneer is het kedenkeding? Wanneer hoor je dat? Dat is een natuurkundige vraag. Wanneer hoor je dat hardst? Zomers of winters?
0: Oh, dat bedoel je. Ja. Zomers of winters. Ik denk zomers, want dan zet de rails. Oh nee, die zet uit, dus ik kom naar elkaar toe.
1: Het is in de winter.
0: Ja, het is in de winter.
1: Dan heb je die gaatjes tussen de rails, is het grootst. Ja. Een instinkertje.
0: Nou, fijn dat we het weten.
1: Kedenkeding.

0: Ja. Die Duitse acteur Uwe Ochsenknecht. Ja, die was een acteur. Hè. Hij speelde in film, dat is Boot.
1: Oh, und, die ken ik wel, ja.
0: Und Menne.
1: Ja.
0: Ja, maar laat toch zien dat hij een aardige rockzanger hier is. Pech gehapt.
1: Maar even voor de duidelijkheid. Ja. Want dat zeiden we net ook
0: al. Duidelijkheid.
1: Duitse reggae. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord.
0: Nee. Okay. Dus reggae is
1: reggae of ska, net zoals het zeggen.
0: Ska, daar kunnen ze geen eens uitspreken. Daar, ja.
1: Ska. De ska of dat ska.
0: Waar is de ska gebleven? Heb ik nog in dat naaimandje gekookt? Nee, is daar niet aangekomen. Zo, viel er niet in mij. Detroit.
1: Tjus!

We gaan naar een bijzondere keuze, vind ik. Dat is de Red Eye to Memphis. En die opname die dook in dit jaar op als een van de vier bonus tracks van bij de 20e verjaardagseditie van Bob Seger's album Face the Promise uit 2006.

0: Ik krijg net een uitleg van Red Eye to Memphis. Wat betekent dat dan eigenlijk? En dat is onze Canadese luisteraar. Ja, ja. Hij belt me net op. Exclusief. Hij zegt, Fred, dat zal ik jou eens even vertellen.
1: Nou?
0: Dat betekent dan, dat is de nachtvlucht van 's avonds of 's nachts. En die komt 's morgens vroeg aan in Memphis, Tennessee.
1: En met welke vliegtuigmaatschappij is dat?
0: Dat is Net Airlines, net. Net Airlines.
1: Oh, Net Airlines.
0: Net Airlines is
1: oh, okay.
0: Het. Ja.
1: Okay, ik heb
0: dus
1: nog
0: dan
1: even...
0: weten we het. Het is een nachtvlucht.
1: Ja, dank. Dat is, ik heb nou even nog voor onze Canadese luisteraar nog even een belangrijke mededeling.
0: Ja.
1: Mijn telefoon ligt op het Kookeiland.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nou, dit is een code, hè?
0: Ja, ja.
1: Dus dan weet hij genoeg.
0: Ja. We gaan verder met Bird of Paradise, Snowy.
2: Even zullen we het maar niet over hebben?
0: Nee. Snowy White. Zo, nee, maar goed.
1: Bird altijd verkouden, hè?
0: Speelt bij Tin Lizzy, zie je?
1: Ja.
0: En als begeleider van Pink Floyd. Dat is toch niet niks, eigenlijk, hè?
1: Maar dit is een van zijn absolute superplaten.
0: Van het album White Flames uit 1983.
1: Arbeidsvitamineplaat.
0: 83.

0: Ja, dan gaat die, die Canadese luisteraar, die begint nu alles uit te leggen. Maar goed, ik heb net even gezegd, één nummer is goed om uit te leggen. Maar dit heeft hij ook nog even uitgelegd.
1: Niet te veel.
0: Paradijsvogeltje is dat, een zangvogeltje uit Nieuw-Guinea en Australië. En de mannetjes hebben zeer fel gekleurde veren en lange staartdraden. Ja. Maar ik denk dat hier bedoeld is als een excentriek figuur.
1: Ben jij een beetje op vogels? Weet je wat voor vogels dat?
0: Ik ben niet een echte vogelaar.
1: Nou, weet je wat je krijgt als je een adelaar met een musk kruist?

0: Rock DJ.
1: Robbie Williams.
0: Mega hit.
1: Hij was groot. En toen was ik weer op de televisie, was er een reportage. Waren ze hem een beetje aan het volgen. Ja. En toen ging hij met zijn moeder. Ging hij een nieuw bed kopen voor zijn moeder. En toen, dat was echt aan de overkant van de straat. Toen hij nog in een gewoon appartement woonde. Woonde geloof ik zelfs in de straat bij zijn moeder. Dus hij liep naar zijn moeder toe. Toen schuin oversteken naar de beddenwinkel. En toen ging hij ook op die bedden liggen. En die mensen allemaal kijken daar. De gast is echt helemaal duidelijk.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40. Wij zijn er ook op internet.

0: Andy Williams. Ja, ja. Had je vroeger een televisieshow. En dan mag jij raaien hoe die heet.
1: Andy Williams show.
0: Ja, heel goed.
2: En ja. Dan, maar hij hoort wel in het rijtje.
0: Heb je hem wel eens gezien?
2: Hij hoort wel in het rijtje van Bing Crosby, Frank Sinatra, Dean Martin, Perry Como. Begin
0: Sammy David Jr. 80,
2: verklaarde president Ronald Reagan. Ronald Reagan. Die dat de stem van Andy Williams een national treasure was.
0: Absoluut.
2: Dat is toch bijzonder.
0: Heel
2: toch?
0: Mooi. Maar hij had in die Andy Williams show kwam er ook altijd een beer.
2: Ja, en die ging Williams beer.
0: Milk en cookies moest hij altijd hebben, die beer. En dan was het altijd de grap dat die beer dan de deur voor zijn neus dichtgesloten kreeg. Ja. En dan viel hij achterover, zo rechtover, zo boop, achterover viel hij naar beneden. Totdat hij een keer gewoon, dan bleef hij ook rechtop staan. Keek hij in de camera zo, ja. Met zijn hoofd. Ja. En dan liet hij zich daarna achterover vallen. En dan ging hij 20 keer milk en cookies vragen. En dan ging hij op 20 manieren achteruit vallen.

0: Ja, luister natuurlijk, en dat zal iedereen raden, natuurlijk met Tina Turner. Wat fantastisch, hè, was dat. Look me in the heart.
1: Ik heb een keer met haar een avond doorgebracht in, nou niet met haar, maar zij was in Ahoy. En toen zat Brian Adams, die zat in het voorprogramma. Maar dan kwam ze heel kittig, het was een heel klein vrouwtje, kwam ze met de schoenen achter het podium langs lopen. Een knipoogje naar mij. Ik denk, hey, knipoog even terug. Lief mens.
0: Ja.
1: Marcel de Groot. Dat is een oud collega van me. Die heeft ook geplucht. En dat is de zoon van Boudewijn de Groot. En een begnadigd gitarist. En een aardige zanger. Mag ik naar je kijken?

0: Gaan we alweer op weg naar...
1: Naar het tweede uur, hè? Ja. Naar het Niels nu.
0: Ja.
1: Gaan we naar het Niels toe.
0: Voorprogramma vond ik leuk.
1: Ja, lekker. Ja. Ja,
0: gaan we straks de hele show doen, dan het voorprogramma...
1: Ja, we hebben dadelijk nog een paar verrassingen erin zitten. En,
0: zullen we een bakkie doen?
1: Gaan we eerst even een bakkie doen. En okay. Dan tot straks, naar het Niels. Not Quite, Heather Rigdon. My

0: De FC Dal op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Stashko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. 4 Nederlandse treinstations zijn vanochtend kort na elkaar ontruimd nadat daar onbeheerde tassen waren gevonden. Het ging om Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Haarlem en Dordrecht. Alle stations zijn inmiddels weer vrijgegeven. Of er een verband is tussen de incidenten is nog onduidelijk. Het station van Haarlem was het langst ontruimd. Daar wordt nu weer het treinverkeer opgestart. Op de westelijke Jordaan-oever zijn 3 agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.

0: Daniel Boone, oftewel Peter Green.
1: Niet van Fleetwood Mac, hè?
0: Nee. Hey, hij schreef heel veel voor anderen toen hij echt zelf pas doorbrak. Daniel Boone.
1: En nooit meer wat van gehoord.
0: Nee, nooit meer wat van gehoord, nee.
1: Dus one hit wonder van, Peter, ja, van was Daniel zo Boone.
0: Dat kan je niet van ademen, want je hebt een plaatje neergelegd, hè?
1: Ja, goed, hè?
0: Zullen we die doen?
1: Even een 7-inch. Echt van vinyl.
0: Ja, leuk, ja, hè?
1: Ademo. La grande fille de Bord de Mer. Ja?
0: Hè? Nog?
1: La grande fille de Bord de Mer.
0: Dat klinkt
1: dat
0: mooi.
1: Frans, hè?
0: Ja, ja. Je me souviens du bord de mer.

0: ik momenteel iemand aan de lijn. En ik zal zeggen, zeg het zelf maar. Ben je er nog? Dat we niet voor de katse bierkaai bezig zijn. Ja. Zeg, had je verder nog iets? De tijd is beperkt. Of zeg je, nou, dit was het wel zo'n beetje. Beter nog?
1: Ja.
0: Nee, je zakte even weg, kreeg ik vaag de indruk.
1: Ja.
0: Maar dit was het wel zo'n beetje wat je op je leven had.
1: Ja.
0: Oké, of course. Zeg maar, was leuk.
1: Ja.
0: En als je weer eens wat hebt, bel gerust nog een keer.
1: Ja.
0: De telefoon is geduldig. Hè?
1: Ja.
0: De groeten dan maar.
1: Ja.
0: De mazzel en tot horens en of streep bellens dus. Met Radio Molkop. Hallo? Hallo, ben je er nou nog? Nee, hij is al weg. Jammer.

0: controversionele band.
1: Ja, ja.
0: Mooi woord, hè? Controversioneel.
1: Dat is mooi, ja.
0: En waarom was hij controversioneel? Dit was de Tom Robinson Band, was de eerste band die openlijk ervoor uitkwam dat de hele band gay was.
1: Oh ja.
0: En toen, toen ging de kast, de hele rij kast.
1: Nou, de motorweg.
0: Ja, maar ging een hele rij kasten ging open ineens.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is hun werk geweest ook. En daarna werd het eigenlijk gewoon heel normaal.
1: Ging de kasten dicht.
0: Het had altijd al normaal moeten wezen. Maar Tom Robinson heeft daar veel, veel aan gedaan.
2: Een kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
0: En dan hebben we vanmiddag dan... Waarom trap ik er iedere keer weer in, man? Die fluit die moet er nog achteraan.
1: Ja, ja.
0: Ja, dan moet ik daar beter op letten. Sorry. De eerste die we doen, dat is van de Fortunes. En de Fortunes waren een groot onderdeel ook van de British Invasion. En dat was van alle bandjes, van Hermits, de Tremolos. Nou ja, de rest kennen we natuurlijk allemaal. Die draaien we hier vaak genoeg. En de Fortunes die kwamen door in Nederland met hun eerste plaat, You've Got Your Troubles. MUZIEK

0: Van deze plaat, die kenmerkte zich door het prachtige zangwerk. Bands die zoals Hollies en Tremlo's, daar komen we straks trouwens nog even op terug. En de Four Juice, die kwamen eigenlijk naar voren door hun prachtige zangwerk. Daar hadden trouwens de heren van Mutt hadden daar geen last van.
1: De allereerste hit in Nederland.
0: Dit is Crazy.

0: Eigenlijk een beetje vergeten plaat. Het was een bescheiden hit in Nederland, maar wel de doorbraak van Mutt, die later natuurlijk van The Cat Crabs in en Dynamite kennen. En Les Gray, de voorman in die mooie pak, ja, geweldig bent.
1: Ja. Lonely This Christmas.
0: Lonely This Christmas, ja.
1: Vergeet hem niet, hè?
0: Nee, die vergeet ik niet. Maar het is, mag dat al voor Sinterklaas?
1: Nee, eerst Sint-Niklaas, hè?
0: Naar Sint-Niklaas? Ja, ja. Oké, Sint-Niklaas. Oh, die moeten we ook draaien. Even Toon Hermans moeten we ook een keer doen, ja?
1: Mm-hmm.
0: Volgende keer. Over de British Invasion, en ik zei het toen straks al, de Tremolos. Dat was ook een band die ook echt erg vocaal goed in elkaar zat.
1: Mm-hmm.
0: Die braken door met, en kwamen daar nog ook wel met een aantal leuke hits erachteraan. Met Here Comes My Baby.
1: Hier komt mijn baby. Het is geschreven door Cat Stevens, hè?
0: Cat Stevens, I Love My Dog.
1: Yes. De allereerste hit in Nederland.

0: Ja, de Tremors. Ik heb nog een leuk verhaal. Ik was een keer met een vriend van mij, waren we op bezoek bij Arjan Bras bij hem thuis. En toen zaten we een beetje te praten over muziek. En toen liet hij een nummer horen, nogal had hij thuis op zo'n oude, het was toen bandrecorder, weet je wel, met van die hele grote spoelen.
1: Heet een real bandrecorder.
0: Ja.
1: Met reels erop.
0: En toen liet hij dit nummer horen. Het was nog niet uitgebracht. Leonie. Prachtig nummer.
1: Absoluut.

0: Daar is niks te veel mee gezegd. Het is heel lang geleden hoor, dat ik dit voor het eerst hoorde. Maar het zal altijd in mijn hoofd blijven hangen.
1: Ik ken een meisje die, naar aanleiding van dit liedje, dus haar ouders haar zo genoemd hebben.
0: Echt waar?
1: Leonie Bauer. Die woonde toen in Hilversum.
0: Okay.
1: En die kende ik via gezamenlijke kennis. Ze zei, wat een leuke naam, die hoor je wel. Zelfde. Toen zei zij, nou dat komt naar aanleiding van een liedje die mijn ouders gehoord hebben.
0: Nou, over meisjes gesproken. We gaan met mevrouw Schieman en mevrouw de Boer. Oftewel Jenton en de Boer. Gaan we een leuk liedje horen. Dat is aardig. En dat past eigenlijk fantastisch bij hun talent. Om schijnbaar gewoon een woord, zeg maar, van meerdere betekenissen te voorzien.
1: Heel goed.

0: Rihanna Lee. En je moet maar eens goed kijken op Facebook. Want daar is ze behoorlijk actief. Ze komt ook uit een hele muzikaal nest, wat dat er gaat. Van Londen naar Los Angeles. En ze is behoorlijk bezig. En zo zie je maar dat zangeres, 20 jaar... dat toch soulful nummers nog gemaakt kunnen worden.
1: Doorbraak bij de Flevo Ziekenomroep.
2: Local breakout. Live vanuit het Flevo Ziekenhuis. Yes. Sitting on a highway
0: in a broken van. Stukje Rotterdam?
1: Ja, Rotterdam. Thinking of you
0: again. Want toch een goede muziek vandaan, hè? Guess I have to hitchhike to the en station. Stroopwafels.
1: Ja.
0: Stroopwafels.
1: Ja, weet je wie? Leetouwers. Leetouwers komt er ook vandaan.
0: Ja, die woont op de Oude Maasweg. Saying you're the only

0: en een album van de Stones. En wat denk je? Mm-hmm. In Nederland, toen de Stones optraden, stond op nummer 1 Painted Black. Die zat er echt, en die manager ook, die stond met grote ogen te kijken. Hoe kan het zo zijn dat Virgin niet een nieuwe Stones plaat in de hitrader op 1 heeft? En dat die oude Decker Boys Painted Black op 1 hadden staan. Ja. Maar dat kwam dus eigenlijk puur Tour of Duty. En daar, mm-hmm. Daarom wilde ik hem nog wel een keer draaien, omdat het dit verhaal wel grappig is. Even naar onze vriend.
1: Ja.
0: Showvriend. Vriend op de show.
1: Clapton, hè?
0: Ja, niet dit keer even geen Van Morrison. Eric Clapton. Met een van de mooiste uitvoeringen van Laila. En TV.
1: Plukt.
0: En plukt.

Ook op internet en via diverse streamingdiensten zijn wij te vinden. Heel veel luisterplezier met Fred's Music Mix bij de Flevo Ziekenomroep.

0: en consorten.
1: Level 42 en Something About You. Nou, buurjongetje en vriendje van mij uit Rotterdam, Egon Verhoeven, die heeft nog een hele tijd met deze gasten getoerd.
0: Ja?
1: Als gitarist, ja, ja.
0: Wat leuk.
1: Was een mastodont op de gitaar, wat dat er gaat.
2: Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen.
0: Daar, hè.
1: Ja, dan is het weer een eind aan het tweede uur van ons prachtige...
0: Wervelende
1: show ook. En we hebben het weer met veel plezier gedaan, toch Aart?
0: Ja. En even voor de mensen die op het strand liggen te luisteren.
1: Ja.
0: Via onze app.
1: Ja.
0: Nog één keer voor de laatste keer vandaag even draaien. Ja, goed smeren en nog één keer draaien.
1: Ja.
0: Gaan we luisteren naar Biscaya?
1: Ja, van
0: James Overlast.
1: James Overlast. Ja. En dan zullen we weer zeggen tegen alle mensen hier het ziekenhuis van snel weer beter worden, snel in huis nog.
0: Oké. Okay. Tot volgende week.
1: Blijf een fan van de show, want je kunt altijd blijven luisteren via internet, streamingdiensten en wat dan ook. Je hoeft ons niet te missen hoor.
0: Verzoekplaten,
1: het stroomt over hier. Ja. En we kunnen het nog maar net behappen, maar laat dat je niet tegenhouden.
0: Behappen. Oké, okay. Dan neem ik dat mee voor volgende week. Behappen
1: is het in Engels. Behappen.
0: Voor volgende week allemaal. Hoi.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: DNC, goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Twee zorgverzekeraars schieten volgens de Nederlandse Zorgautoriteit gedeeltelijk tekort in hun zorgplicht. Het gaat om de toegang tot medische hulpmiddelen in acute situaties voor mensen met diabetes, incontinentie of stoma- en wondzorg. Zorgverleners en patiënten hebben daar volgens de NZA soms moeite mee. De toezichthouder eist op korte termijn verbeteringen. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docent om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Stashko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Op de westelijke Jordaan-oever zijn 3 agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.

Nou, dat is toch ook wat. Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder de vrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik beloof u, morgen wordt het beter. Dat beloof ik u. Het is toch verschrikkelijk.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om twee moorden uit te lokken, dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. De veroordeling van Willem Engel voor opruiing tijdens de coronapandemie is definitief. De Hoge Raad laat de taakstraf van 60 uur in stand. Engel werd veroordeeld omdat hij onder meer opriep tot deelname aan een verboden demonstratie en het negeren van coronamaatregelen. Voor andere aanklachten werd hij vrijgesproken. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Stashko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. Drie verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is sinds 2016 gedaald. Toch zit bij 71% van de onderzochte volwassenen de hoeveelheid nog boven het niveau dat als veilig wordt beschouwd. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder bijna 1000 bloeddonors. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen zijn de concentraties relatief hoog. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om twee moorden uit te lokken, dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Dan nog het weer. Vanavond zijn er heldere perioden en blijft het nog lang warm. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vannacht wisselen heldere perioden en wat hoge bewolking elkaar af en daalt de temperatuur naar 14 tot 17 graden. In Limburg lokaal 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Zieke Omroep.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt een oproep van VVD-lid Bente Becker om het aangifteproces na seksueel geweld te verbeteren. Slachtoffers worden nu geconfronteerd met bureaucratie en moeten herhaaldelijk hun verhaal doen. Het kabinet moet slachtoffers raadplegen en een proef starten met een standaard online intake. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. En de 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om 2 moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. De Amerikaanse minister Rubio en president Trump wijzen voorzichtig naar Iraanse betrokkenheid bij een mogelijk voorbereid terroristische aanslag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford. Afgelopen weekend werden 5 Londense mannen met de Britse nationaliteit aangehouden na meldingen over gemaskerde mannen en verdachte bestelbussen. Ze zijn op borgtocht vrijgelaten, maar blijven verdachten. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden...

0: En welkom bij
1: de pleister.
0: Ja, bij de pleister. Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: En wat gaan we doen vanavond? Nou, natuurlijk muziek maken, hè. Maar we beginnen met een half uurtje country.
1: Ja.
0: Daarna gaan we naar de verzoekjes. We hebben weer een leuk aantal. Ja. En, dankjewel onze verzoekje ophaalster. En een uurtje na het nieuws. Cabaret omlijst met Nederlands product.
1: En als je contact kan krijgen met ons raadselmannetje, komt er nog een raadsel bij.
0: Komt er nog een raadsel bij ook. Maar ja, dat horen we straks wel, hè?
1: Dat horen we straks.
0: Of hij thuis is. Hé, hey, en dan heb ik nog Lisbeth List als artiest vanavond. Daar ga ik wat over vertellen.
1: Dat is het laatste half uurtje.
0: Ja, maar dan, zover is het nog niet.
1: Nee, hè? We kunnen nog even
0: Het gaat al hard genoeg, dus laten we maar gewoon beginnen met de country.
1: Oké, dat gaan we doen.
0: En we beginnen met Wild Roses. Dat was een Amerikaanse country muziekband die in 1988 werd opgericht door 5 vrouwen. Pamela Catt, Katie Mack, Pam Perry, Nancy Kiffen en Wanda Fick. Aanvankelijk traden ze de 5 vrouwen onder de naam Miss Behaving op, maar ze veranderden echter de naam in Wild Roses. Tussen 1988 en 1991 namen ze 3 studioalbums op, waarvan 2 bij Liberty Records. In diezelfde tijd brachten ze 3 singles in de hitlijsten van de Billboard Hot Country Singles en Tracks, nu de Hot Country Songs. Sinds het uiteenvallen van de band in 1991 heeft Wanda Fick als sessiemuzikant gewerkt. Cat is blijven schrijven en optreden in de muziekindustrie. We gaan luisteren naar Wild Roses met There Is A Place.

Floyd Kramer, die is geboren in Shreveport in de staat Louisiana op 27 oktober 1933. Hij groeide op in Huttig, een klein stadje in Arkansas. En op 5-jarige leeftijd begon hij met piano spelen en in 1951 kreeg hij een plaatsje in de Louisiana Hayride Band. In 1955 trok hij naar Nashville en werd bekend door zijn bijdrage aan de speciale Nashville Sound. We gaan luisteren naar 5 Foot 2 Eyes of Blue.

Frankie Lane, die werd geboren als oudste zoon van 8 kinderen. En van Giovanni en Crescenzia Lovezio. En die waren geëmigreerd vanuit Monreale op Sicilië. Frankie Lane's vader werkte in Chicago als persoonlijke kapper van de gangster Al Capone. Lane maakte kennis met de muziek door op de lagere school in het kerkkoor te zingen. Toen hij Al Jolson's film The Singing Fool zag, wist hij zeker dat hij muzikant wilde worden en ging van school af. Op 17-jarige leeftijd zong hij voor een 7000-koppig publiek en werd 5 maal teruggeroepen voor een toegift. Maar echt succes als zanger was toen nog 17 jaar later. Frankie Lane zong ook de begintune van de televisieserie Rawhide uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Dit werd een van de bekendste televisietunes aller tijden. Frankie Lane woonde in San Diego in de staat Californië. Hij heeft nog tot zeer hoge leeftijd opgetreden. Onder andere in 2005 voor een muziekspecial van de tv-zender PBS. En wij gaan natuurlijk luisteren naar Rawhide.

Rawhide! Bob Wills, die is geboren op 6 maart 1905 in Cossa in de staat Texas. Hij was countryzanger en orkestleider. Groeide op als oudste van 10 kinderen in het landelijke Texas. Zijn ouders en grootouders leerden hem het fiddle spelen. Op 10-jarige leeftijd stond hij de eerste keer op het podium. In 1929 sloot hij zich bij de Medicine Show aan, die van jaarmarkt naar jaarmarkt reisde. Tijdens de jaren 50 van de vorige eeuw werd de western swing steeds meer verdrongen door de rockabilly en rock'n'roll. Bob Wills maakte een groot deel van zijn aanhangers kwijt en moest zijn band inkrimpen. In 1959 ging hij opnieuw samenwerken met Tommy Duncan en bijna direct kwamen weer successen. Met Hard to Hard Talk lukte het hem om opnieuw de top 10 hit te krijgen. De Texas Playboys waren weer business. In 1962 en 1963 kreeg Wills meerdere hartinfarcten die hem dwongen zijn uitputtende werk als orkestleider te beëindigen. Maar hij ging wel verder als solist. We gaan luisteren naar Bob Wills met Stay a Little Longer.

0: Als pleister op de wonden met vanaf 8:30 de verzoekjes.
1: Dave Diddley is geboren als Darwin David Pedruska in Spencer in de staat Wisconsin op 3 mei 1928. Zijn grootouders die waren ook afkomstig uit Königsberg in Duitsland. Op 11-jarige leeftijd kreeg hij van zijn grootvader een gitaar en leerde het spelen van de akkoorden. Eigenlijk wilde Dave baseball professional worden, maar een scheur in de spier van zijn rechterarm verhinderde dit. Om zichzelf financieel boven water te kunnen houden, ging hij in de haven werken. Nadat hij op een morgen zijn nachtdienst had beëindigd, wilde hij een vriend bezoeken bij een lokale radiozender in Texas. Maar deze verscheen niet. Dave Dudley ontdekte een gitaar en begon erop te spelen. De redacteur van de radiozender moedigde hem aan om het als muzikant te proberen. Dave die accepteerde een baan als DJ en speelde met een band op lokale evenementen. Aan het begin van de jaren 1950 verhuisde Dudley naar Idaho, waar hij het Dave Dudley Trio formeerde. Daarna ging de band naar Minneapolis om daar in de omgeving te spelen. Met Maybe I Do uit 1961 opgenomen voor Fear Records behaalde Dave Dudley voor de eerste keer een hitsucces. Zijn single Last Day in the Mines bereikte de 7e plaats in de country hitlijst. En zijn grote hit werd The Pool Shark uit 1970, die tevens zijn eerste en enige nummer 1 hit bleef. Dudley die overleed op 22 december 2003 in Danbury in Wisconsin. We gaan luisteren naar Curl on the Billboard.

Lynn Anderson die is geboren in Grand Forks in de staat North Dakota op 26 september 1947. En ze groeide op in Sacramento in Californië, samen met haar moeder, de singer-songwriter Liz Anderson. Lynn die begon haar carrière in 1966 met het nummer In Person, gevolgd door het door haar moeder geschreven nummer If I Kiss You. In 1969 besluit ze een contract met Columbia Records en haar stijl neigde daarna iets meer naar de popmuziek en werd minder richting de country. Rose Carter van eind jaren 70 won een Grammy Award en werd nummer 1 in de country charts in de Verenigde Staten. Wij gaan luisteren naar Blue Bayou.

Al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is Cor Sanne actief in de muziek. Hij organiseert veel country-evenementen en haalde onder meer Johnny Cash, Emmylou Harris, Bill Monroe en Jerry Lee Lewis naar Europa. Liefhebbers kennen Cor Sanne als gastheer bij Back to the Country. Maar zijn muzikale kantenbloed die kruipt waar het niet gaan kan. Daarom beklimt hij sinds een aantal jaren ook zelf weer het podium. We gaan luisteren naar All Over Again.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: En we beginnen als eerst met een verzoekje van mevrouw Pieters en mevrouw Meijer van afdeling GG368. Zij willen graag horen Bob Marley met No Woman, No Cry.

Mevrouw van den Broeke op GG377, die vraagt Connie Stuart aan met wat voor weer zou het zijn in Den Haag?

0: De Haag.
1: Ons volgend verzoek is aangevraagd door Laura Nunes van afdeling GG254. Voor haar gaan we draaien This Is My Song van Petula Clark.

We gaan naar Lisbeth List en Ramses Shaffy met pastorale. Aangevraagd door mevrouw Van de Broeken van GG 377.

En dan hebben we een verzoekje van mevrouw Meijer en mevrouw Pieters van afdeling GG368. Voor hun gaan we draaien Bob Marley met Is This Love?

En dan het laatste verzoekje van vanavond is aangevraagd door mevrouw van de Broeken van afdeling GG377. We gaan draaien Jazz Summertime van Mahalia Jackson.

0: En dit waren de verzoekjes. We gaan... U kunt morgen in elk geval ochtend van 8 tot 10... komt een verzoekje weer een keer langs. Hè? Want dan komt ons hele verhaaltje weer van 8 tot 10 langs. Dus dat komt allemaal goed.
1: Dat is gewoon de herhaling van het programma. Ja hoor.
0: En dan gaan we straks... hebben we na de volgende uur...
1: Nederlands product.
0: Nederlands product met cabaret erin.
1: En misschien een raadsel.
0: En misschien een raadsel.
1: En het laatste half uurtje.
0: Onze artiest vanavond, Lisbeth List.
1: Dacht ik ook.
0: Ja.
1: Gaan we doen. We gaan op naar het nieuws.
0: Tot na het nieuws.

0: De FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. Eurocommissaris Dan Jurgensen heeft na een overleg met EU-ministers van Energie aangekondigd dat de Europese Commissie onderzoekt hoe brandstof voor vervoer goedkoper gemaakt kan worden. Jurgensen stelde in Dublin dat hoge energieprijzen geen nieuwe norm mogen worden en dat Europa en lidstaten flexibel en pragmatisch moeten opereren om dit tegen te gaan. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: ik zal zeggen, welkom bij ons tweede uurtje. Mijn naam is Truus.
1: En ik ben Jan.
0: En wat zo al gezegd, we hebben wat cabaret omlijst met Nederlands product. En we hebben een raadsel.
1: Ja, die is er zeker. Het raadselmannetje heb ik al aan de lijn.
0: Nou, gelukkig.
1: Hij is weer verdwenen, zie ik.
0: Oh, nou, het is toch wat. Hé, zullen we maar beginnen met...
1: Eén nummertje.
0: Ja, en dat... Dat voel ik me eigen ook wel in thuis.
1: Ja?
0: Pier Lopin met de Almere Blues.
1: Die gaan we draaien, met beroep. Herkenbaar.
2: Almere. Daar waar de wegen breed zijn. Maar de stoplichten nog breder lijken te wachten.

Soms denk ik, misschien zit er iemand ergens achter een groot scherm met een knopje.

0: Ja, je herkent het.
1: Ik wel, ja. Vooral 's avonds.
0: Is het helemaal zo.
1: Goed. Overdag valt het wel mee, maar 's avonds nou, dan is het echt.
0: Helemaal mis. Goed, we gaan naar.
2: Het raadselmannetje.
1: Welkom het raadselmannetje in onze uitzending.
3: Ja, dat is het.
1: Dag hier, Dennis. Wat leuk dat je er weer bent.
3: Ja, dank u wel.
1: Ja. Nou, maar prachtig weer vandaag.
3: Het zomerse temperaturen, bijna 30 graden.
1: En vliegen de bijen dan nog?
3: Die vlogen wel vandaag, ja.
1: Ja? Nou, dat vraag ik me dan af. Omdat deze weer een beetje...
3: Gezien.
1: Oh, leuk. Nou, dan kunnen we weer...
3: Hoornaars ook trouwens. Ja. Een stuk of 10 in mijn hoornaarval.
1: Oh ja, zo. Ja, maar joh, als de een vliegt, dan vliegt de ander ook natuurlijk. Ja. Dus ook de hoornaars.
3: Misschien heb ik niet... De hoornaarval werkt, dus...
1: Nee, ik ook niet. Ik heb ook niet op de hoornaarschool gewerkt.
3: Nee, de hoornaarval werkt.
1: Een hoornaarval. Nou.
3: Ja, die heb ik.
1: Ja, mooi.
3: Ik moet hoornaars vangen, omdat ze niet mijn bijen mogen.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt.
3: Dus
1: maar goed. Heb je ook daar nog tijd gehad om over een raadsel na te denken?
3: Ja, natuurlijk. Ik heb een raadsel. Vertel me eens in welke pan niemand koeken bakken kan.
1: Vertel me met welke
3: pan. Dus vertel eens in welke pan niemand koeken bakken kan.
1: Nou, dan kunnen ze bellen, hè? De koekenpan. De koeken. En ik lust ze wel, hoor.
0: Ja, ik ook wel.
1: Ja, jij lust ook wel pannenkoeken, hè?
3: Ik vind die mini-pannenkoekjes het leukst.
1: Nou.
0: Ja, dingetjes met krenten erbij.
3: Poffertjes.
0: Poffertjes, ja, die zijn ook lekker. Ja, dat is ook lekker.
1: Maar ja, als de mensen hier op het antwoord kunnen. Dus pak pen en papier. Noteer even. 06-457-260-84. Dus 06... 457-260-84.
0: Of even mailen.
1: Ja, mailen kan ook. Studio Apenstaartje. Flevoziekeomroep.nl.
0: En dan hou ik het in de gaten, hoor.
1: Ja.
3: Nou, en dan moet je weten, het antwoord op dit raadsel. Juist. Vertel mij eens in welke pan niemand koeken bakken kan.
1: Ja, en als je het goede antwoord hebt, dan hebben wij een mooie set kopperschotel staan. En die komen we echt... bij u langsbrengen.
3: Nou, dat zou mooi zijn.
1: Ja, en het geldt
3: behalve
1: toch...
3: Behalve als het de dinsdaggrond is.
1: Ja, maar goed, dat kan alleen vanavond. En alleen voor de patiënt in het ziekenhuis natuurlijk.
3: Ja, of course.
1: Nou, doe nog één keer de raadsel.
3: Nou, ik dacht dat het wel genoeg geweest is. Moet ik me nog een keer vertellen?
1: Ja, doe maar één keer.
3: Vertel mij eens in welke pan niemand koeken bakken kan.
1: Nou, dus 06-457-260-84. En dan gaan wij onderhand de Alpenzusjes draaien met Sunshine in the Music.

0: Ja, langer is hij niet.
1: Is het maar zo?
0: Nee.
1: Nou, dat vind ik wel erg kort.
0: En er staat er bij de feestmedley hier zo.
1: Ja. Ja.
2: Nou, ik weet niet, maar ik denk dat je medley er nog aan moet komen. Dat allemaal losse kleine stukjes zijn.
0: Ja, maar het komt niet meer. Hij is uitgestopt.
2: Moet je niet op krogen. Mm-hmm.
1: Ja. Nou, zullen we dan even Gebroeders Co nog draaien dan?
0: Ja, doen we dat nog even.
1: Want dan kunnen de mensen onderhand nadenken.
0: Ja.
2: Ja,
1: anders, dit is zo kort geweest.
2: Ja.

0: Nou moet ze tijd genoeg gehad hebben. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook. Heb jij een belletje gehad?
0: Ik heb geen belletje gehad.
1: Mailtje?
0: Mailtje zat er ook niks
1: op. Oh, jammer, jammer, jammer.
2: Ja, dat is echt een feestje, jongen.
1: Ja, daarom, hè. Maar dat andere is ook wel lekker.
2: Wat een feestmuziek, zeg.
0: Ja, de bitterbal.
1: De bitterbal. Hé, hey, maar, ja, nou, doe het raadsel nog maar een keer. Ik denk dat het wel meevalt, dat hij antwoordt. Ja? Denk dat ik het weet.
0: Denk dat je het weet? Oh. Nou, ben ik nieuwsgierig.
2: Handen op de knop.
0: En je hebt handen op de knop.
1: Ja.
2: Vertel mij eens, in welke pan niemand koeken bakken kan?
1: Ik dacht een dakpan.
0: Goed. Ja, was spannend, hè?
1: Ja.
0: Ik zag je spannend kijken.
1: Ja, wees natuurlijk gerustgesteld. Ik krijg het.
0: De prijs niet.
1: De prijs toch niet.
0: Nee, die dus past in de kast zitten.
1: Maar goed, Dennis, ik wil je weer heel hartelijk danken dat je weer tijd hebt gevonden om ons hiermee te verblijden.
2: Ja.
1: En graag tot de volgende keer.
2: Tot de volgende
1: keer. Doei, doei.
2: Doei.
0: Hoi.
1: Nou ja, het is toch wat, hè?
0: Ja.
1: Weet je, we gaan er een draaien, dan gaan we naar cabaret. Is dat goed?
0: Ja, dat gaat er wel. Ja.
1: We draaien even Marianne Weber met Jouw Lach.

0: Maré Festival.
1: Ja, beloofd is beloofd, hè?
2: Ja, ja.
1: Een stukje cabaret.
2: Wat heb je deze reis uitgezocht?
1: Ik heb iets van Paul van Vliet te pakken gehad.
2: Oh.
1: De spreekbeurt van Thomas Bakker.
2: Nou, ga dan naar luisteren.
3: Ik ben Thomas en mijn spreekbeurt gaat over de wereld. De wereld is door God geschapen. En de wereld is voor alle mensen. Dat zegt de Bondspaarbank. In de beginnen was de wereld woest en ledig. En God was ook woest, omdat het zo ledig was. En hij vulde de wereld in 6 dagen. Want hij werkte ook op zaterdag. En toen het klaar was, vond hij het goed. En dat begrijp ik best, want hij was met niks begonnen. Toen kwam Adam en Eva uit zijn rib. En ze aten van de appelboom. En dat mocht niet, want die boom was niet van hun. Dat was de boom van hun kennis. Toen moesten ze dus weg uit het paradijs. En een engelbeest met een brandend zwaard waar hij eruit komt. Toen kwam er nog 40 dagen regen, maar dat is in Holland heel gewoon. En toen begon de wereld weer opnieuw op de ark van Noach met van alles 2. Er zijn 5 werelddelen. De eerste wereld, de tweede wereld en de derde wereld. Er zijn 3 wereldoorlogen. De eerste wereldoorlog, de tweede wereldoorlog en de derde wereldoorlog. En daar praten ze nu over, want die is voor alle mensen. Er zijn mensen en er zijn dieren. Mensen zijn mijn vader en mijn moeder. Mijn opa en mijn oma, Jantien, Jeroen, mijn meester Theo. Maar dat is een zak. Meisjes zijn ook mensen. Dieren zijn onze poezen Pluis en Poef en mijn hamster Jacob. Er is een mensenrijk. En er is een dierenrijk en er is armenrijk. En alle mensen zijn gelijk, of ze nou blank zijn of wit. Er is land en er is water. Het land is soms in zicht, soms niet. Dan zit er gif in. Het land is van de koningin, het water is voor alle mensen. Er zijn ook zeeën en op de zee eten ze bounty. Er zijn bomen, bloemen, vruchten en appels. De appels rollen in het karton van de appelsap. De meeste bomen zijn voor Israël. Er zijn vogels, vissen en vissticks. Vogels zitten in een kooi, vissen in een aquarium en vissticks vind ik het lekkerst. Er zijn mannen, vrouwen en kinderen. De mannen werken. De vrouwen willen ook werken en de kinderen willen spelen. En soms gaan ze allemaal uit elkaar. De wereld draait om de zon. En als de zon opgaat, gaat de wereld onder. Nee. Dit was mijn spreekbeurt over de wereld.
4: Ik kan.
2: Hoeveel punt heb je daarvoor gehad?
1: Ik zou het niet weten.
2: Ja, maar prachtig. He, zo gaat dat.
1: Het komt dat uit 1983 vandaan.
2: Oh.
1: Toen heb je dit opgenomen.
2: Ja,
1: ja. Dan een poosje terug. Hè?
2: Ja, nou, dat kan je wel verstellen.
1: Goed.
2: Hey,
1: Twee. Niet helemaal, maar goed. We draaien met 2 gaan.
2: Nou, Jan Biggel, ik woon nog nauw in een caravan.
1: Ja.
2: En René Karst met En we dansen en we springen.
5: Beste vrienden,

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Lisbeth List. Ze is geboren als Elisabeth Dorothea Ellie Driessen op 12 december 1941 in Bandung in Nederlands-Indië. 4 dagen nadat Nederland-Japan de oorlog verklaard had. De eerste jaren van haar leven bracht ze door in een Japans interneringskamp. Haar moeder die werd als troost meisje gedwongen om de Japanners te gerieven. Die kreeg daar depressies van en na de bevrijding op 31 januari 1946 pleegde ze zelfmoord. Haar vader emigreerde vervolgens met zijn enig kind naar Nederland. Ze had een slechte relatie met haar stiefmoeder en werd uit huis geplaatst. Ze kwam terecht in een weeshuis, maar toen ontdekt werd dat ze nog een vader had, moest ze vertrekken en kwam vervolgens terecht bij betaalde pleegouders in Alkmaar. Toen haar stiefmoeder in 1948 op vakantie op Vlieland vernam dat een bewoonster graag een kind wilde adopteren, werd ze daarachter gelaten. Haar pleegouders runden een hotel en later werd haar pleegvader een vuurtorenwachter. Ze nam de achternaam aan van haar pleegouders en ook haar voornaam werd aangepast. In dit gezin heeft ze naar eigen zeggen een gelukkige tijd gehad. We gaan luisteren naar Mijn Vader Zei en Kinderen een Kwartje.
2: Het gaat niet goed.
1: Ah, het wil nog niet.
2: Nee.
1: Nacht. Nou, dan moet je het toch maar even oplossen, hè? Het is toch wat... Nee, want die wat er nu staat hebben we al gehad. En dan valt er nu een stilte. Hè?
2: Oh, ik ben verkeerd bezig. Oh, ach, som van me.
1: Ach. Ja, want die hebben we al gehad, al die dingen die daar staan.
2: Ja, klopt. Ik zit een verkeerde mapje te
1: frummelen. Nou, vooruit. Ja, het zij je vergeven.
2: Continu maar hoor.
1: Ja.
2: Hey, weer niet goed.
1: Nou.
2: Ja, het is maar even stilte dus.
1: Ja.
2: Praat eens even vol. Hè?
1: Ja, wat moet ik allemaal vertellen? We morgenochtend de herhaling hebben natuurlijk van 8 tot 10.
2: Uiteraard.
1: En dan komt alles weer even langs. Alleen, nou, ja, het raadsel, dat gaat niet. Nou, kinderen een kwartje en eerst Mijn Vader Zei.

0: De artiest van de avond.
1: Als kind hield Lisbeth List zich al bezig met muziek, naast literatuur en kunst. Op 18-jarige leeftijd vertrok ze naar Amsterdam om te gaan zingen en nam korte tijd zangles. In 1962 trad ze voor het eerst op in de televisieshows, onder meer in de televisieshow van Rob de Nijs en in de talentenjacht Nieuwe Oogst. Ramses Shaffy vroeg haar mee te werken aan Shaffy Chantant, wat een groot succes werd. Met Ramses Shaffy zou ze jarenlang muzikaal optrekken. Ze was, naar eigen zeggen, smoorverliefd op hem, maar hij viel op mannen. In 1965 nam ze deel aan het jaarlijkse Songfestival van Knokke, waar Lisbeth veel succes oogste en ook het buitenland interesse kreeg. In 1966 werd de internationale televisieshow Lisbeth Internationaal in vele landen uitgezonden. Het duet Pastorale met Shaffy werd een grote hit. Ze ontving onder meer Edisons in 1969 en 1995 en de Gouden Harp in 1997. Regisseur Bob Broyens maakte een televisieshow die in 1969 de Persprijs won op het Gouden Roos Festival in Montreux en werd aan 10 landen verkocht. We gaan luisteren naar Amsterdam en Pastorale met Ramses Shaffy.
0: De artiest van de avond.

in de dokken te ronken. In dat oud Amsterdam krijgt een zeeman de stuipen tot hij zich

ontkatert als de ochtendzon schatert over Damrak en Dam in dat Oud-Amsterdam.

0: De artiest van de avond.
1: In 1994 zette Frank Boeien Lisbeth Lis na een periode van afnemend succes opnieuw op de kaart. Hij produceerde haar album List, dat een groot succes werd. En in de periode erna speelde ze in diverse musicals. In 1999 vroeg producent Albert Verlinde haar voor de titelrol in de musical Piaf. Het werd een doorslaand succes en Lisbeth was helemaal terug. In 2009 was Lisbeth Lis opnieuw te zien in de musical rond Edith Piaf. Ze speelde hierin de oude Piaf. Voor de beide versies kreeg ze een Johnny Kraaikamp Musical Award. Op 12 januari 2012 maakte Lis in een interview met de Nationaal bekend dat ze stopte met lange tournees. Haar jubileumtour, 40 jaar Lisbeth, was meteen haar afscheidstournee van de grote podia. Op 14 januari 2012 kreeg zij nog, na afloop van de voorstelling in Den Haag van Albert van der Linden, een buste die Rafael Hermans van haar maakte. De buste kreeg een vaste plek in de foyer van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Op 30 januari 2013 gaf zij Lisbeth haar laatste voorstelling in de stad Schouwburg in Tilburg. Ze was naar eigen zeggen moe van de iedere dag in de auto te zitten, in de file te staan en midden in de nacht thuis te komen. Gestopt was ze echter niet. Samen met Annemarie Oster deed ze in 2014 een klein tournee langs de kleine theaters op. En op 18 augustus 2017 gaf ze aan te stoppen met optreden als gevolg van een vorm van dementie, veroorzaakt door hersenletsel. Lisbeth Lis overleed 25 maart 2020 op 78-jarige leeftijd tijdens haar slaap in haar woonplaats Soest. We gaan luisteren naar Milor en Mon Amour.
0: De artiest van de avond.

0: Ja, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: En ja, dan hoop ik toch dat u lekker weer thuis kunt volgende keer. Maar morgenochtend kunt u luisteren van 8 tot 10 nog naar onze herhalingen.
2: Ja, precies. Dus,
1: en daarna onze herhaling Het Testament van de 60's van Jan van Eunen en Joop Veerlinga.
2: Nou, we wensen u sowieso voor straks.
1: Welterusten.
2: En vanmorgen.
1: Weer een beetje gezonder op.
2: Moet lukken, hè?
1: Ja, dat hoop ik.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De ZDF-docuserie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. Bij de RAF-luchtmachtbasis Fairford zijn na onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van 5 Britse verdachten. Wel werd vloeibare brandstof in beslag genomen. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Ook panden in Londen zijn doorzocht. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

0: De FC Dom op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Als gesprekken over sociale zekerheid onvoldoende opleveren, wil het kabinet 1,2 miljard euro bezuinigen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit staat in een geheim document van coalitiepartijen D66, PVD en CDA. Het Klimaat- en Energiefonds krijgt een bezuiniging van 200 miljoen euro. Er resteert nog een begrotingsgat van 3 miljard euro. De ZDF-docuserie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijk uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Calin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Bij een ernstig verkeersongeval op de N48 bij Zuidwolde kwamen vanmiddag om 3:15 twee vrachtwagenchauffeurs om het leven. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. De weg ligt bezaaid met huisval en er is veel asfaltschade. De N48 blijft tot morgenochtend afgesloten. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. De ZDF-docu-serie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Calin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.

kunnen komen. Ik was van plan me nooit te laten grijpen. Toch ben ik stiekem meegenomen in de maalstroom van de tijd. Ik lees de krant en voel de pijn hier. Al het drama wat gebeurt. Maar ik denk ook, dan gaan we weer in de cirkel meegesleurd. En ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik 's avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed.

kranten koppen schreeuwen crisis. Ik zie ze schrijven over wij en zij. Ik tel alleen verliezers. In de maalstroom van de tijd.

0: zou ik doen als hij er niet meer was? Werd ik de cirkel ingesloten? En ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik 's avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

Paradikidee, paradikada, paradikada, paradikado. Scooby-doo, wap, Scooby-doo. Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet, 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, had een sik. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem en zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht, maar een glaasje Madeira, my dear.

druppeldrank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een bijl dat de stemming steeg.

weken voorbij zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Paradigida, taradada, taradilide, paradigida. Ah, toen dacht ze bedrukt, net toen hij dacht het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit met een vent die je nauwelijks kent, en ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur, vloog acht trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk opende. Glaasje Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in draf. Wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal met zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear.